0: de verhaal.
1: Ik vind het maar de mensen zijn malaria. Dan kun je de atomica de lumen van drie.
0: Kunnen samen kwalen ze bij handen en sherry.
1: Kom maar de atom bij waar ja.
0: Ik vind het zo geef.
1: Shalatjem.
0: Ik kom op waar je in de manja.
1: Kan dat ze zijn malaria.
0: Ik kan naar ook.
1: De shalatjem.
0: De shalima het ge.
1: Ik kan bij jou naar ook.
0: Alle momenten zo.
1: Zo kan je
0: maar.
1: Dat is een beetje daar.
0: Shalatjem.
1: Je zegt maar moet je